lief geraakt, hadden zij mos getrouwd. Als zij speelend en koketterig, tijd met die boom.

opererende. Zij is pocherig uitgevat. Klim zij boer tot op die dak. Kijk je uitzig oor die stad. Zij tikkie draaien met haar bezemstok. Zij arend voelt zij vrij. Zweert zij toe die ruimtes in. Om haar vrede te gaan kry. Zing zij zaterdagavond in het volmaan. Laat mij dans, ik wil dans. Zaterdagavond in het volmaan. Laat haar dans, zij

Wat die verre daar buiten van mij dink, en ontstaande zal ik eerder sterven. Als je leven op mijn knieën dier te gaan. Die leven het ek maar gelos, geleef in die droom van een ander.

ik ook in een liter aan die brand. Die eerste aan Tommy Braaivlees 4 wordt historisch aangeduk. Van een kopskoot op een 1003 zonder korrelvat of muk. Van twee vlakvarken in een rooibokram met één skoot net mors dood. Van een bok wat val elke keer zo Janne patroon in die loop opstoot.

0: op 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33.

En dit was Jenna Wissemurio geweest met Maak My Los. Niet hier op Luisterf in jou lekker luisterstasie. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding van ochtend. Jou drie emoticonne was die nummer 6 emoticon, een nummer 8 emoticon en een kar emoticon. Dit was die chronologische volgorde. Volgorde vir die 2006 treffers, so 2 dekades gelede vrygestel. En deel van die lirike was, sy sê daar soveel om te sê, so sy wegtrek voel my hart heavy. Maar ek kon ek sê dat sy bly. Al my vriende sê vir my party. Die correcte antwoord vanochtend. En ek moet daarom sê, meerderheid van julle het hom correct gekry vanochtend. En dit was Bok van Blerk met 68 Shed.

In die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Bliksemstraat met Vir jou is ek baby. Jou top 5 tot dusver in die 5de posisie Caribbee gehad met Kan ek jou leen. In die 4de posisie DJ Condensmelk met Nog net een dans. In die 3de posisie Digsister met Wilde dinge. In die 2de posisie Bliksemstraat Vir jou is ek baby, die treffer wat ons nou na geluister het. Paar boodskappe wat deurgekom het wat ek graag by wil uitkom. Die ene sê, goeiemorgen Ian, Aileen hier, ek wil net graag aan my ma, Antoinette van Vieren, sê, baie geluk met ma se verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees en mag die nieuwe levensjaar vir ma net van Vieren, sê, baie geluk met ma se verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees en mag die nieuwe levensjaar vir ma net baie verrassings, positiviteit,

0: English and Afrikaans.
1: We learn, we laugh and we try new things every day.
0: With a proud cultural distinction, sporting success and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
1: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
2: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
5: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare prijse, 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
6: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie treffer is speciaal vir jou.
1: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Nou in die derde posisie, Droomsyndroom en Bernice West, wat een plek opbeweeg van laas week se vierde posisie, met hulle treffer Toelaat.

0: Instagram Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Instagram Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Instagram Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!

0: Luister FM.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon het recht maken. Die heeft een vat aan mij.
2: Raak die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Walmer. 041-581-3899.

claim in fame, en je werkt is een symfonie. En je praat met je enkels, nek in handen. En als hartzeer in je oren, en je leven komt trouwens al bij mij. Is jij een bokkie, klein wilsbokkie?

Michelangelo en jouw wangen. In breedte en opperman op jouw lippen. En dan is ik weer van vooraf als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden samen met jou.

0: Nee, John. Nee, man. Gooi daar so. Gooi. Gooi Bob John. Asai. Nee, man. Dat die mense een beetje kan Bob John luister. Nee, dat is ou Robbie. Hy kan maar. Ja, nee, asai, manne. Gaan aan. Gooi hom.
1: Gooi hom, sê jy. Oh. Ja, wat sag ik nou?

0: krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.

0: Bly geskakel, warm daar die kuite op in Jelly Cave. Hier is jou vraag vir vandag. Gesels saam met my op die WhatsApp-lijn 082-333-667. Wat is die belangrikste stukkie wysheid wat jy kan deel met my vandag? He? Wat jy al geleer het. Advaai 082-333-667. Onthou standaard data driewe geld. Beteken as nou nie data is nie, gaan jy met my kan praat. En ek is nie boodskappe kom deur hierso. Baie dankie julle. Welkom. Kom, vat hem lekker vast, dis Life Skyf met die kuif, saam met my Rian Strijd om tot en met so voor 6 vanavond.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Volgens boeremusiek.org, die oorsprong van boeremusiek is soos 'n boom met wortels wat uit verskillende rigtings kom. Eerstens het die term boeremusiek eers in die tweede helfte van die 20ste eeuw in omloop gekom en kom het glad nie in die vroeër geskrifte voor nie. Loop een mens terug op die spoor van die muziek wat as boeremusiek bekend geword het, dan blyk het gauw dat die setlaars hulle volksmusiek en instrumente uit die stamlande meegebring het en dat daar nog steeds beïnvloeding daarna was, soos wat die muziek en danse in die stamlande ontwikkel en gegroei het.

0: Die beste boeremusiek, so na jou smaak, net hier op Luifskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.
1: Luister FM.

0: Dis Niels Matthies, daar so met Blikkiesdorp vastrap. Net hier op Luister FM en so begin die country.
1: Country muziek van die hartsnare raak. Net hier op Luiskuif met die kuif. Elke zaterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
0: Ek sê twee uitkloptreffers vandag, natuurlijk twee baie ikoniese kunstenaars wat dieselfde liedjie sing, maar ek wil nou vandag by jou weet, optie 1 of optie 2. Hier is optie 1.

0: Moeilike ene, nee. Wat sien kies jy? Het gaan rondom die kunstenaar vandag. Wat sê jy? Klassieke treffer uit die country era uit Delta Dawn. Watter opsie kies jy? Opsie 1 of opsie 2?
1: Luister FM. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained.

Dance with me, Molly, Keith Whitley. Net hier op Luister FM, musiekantrie hier, net hier op Luiskuif met die kuif. Ek kuis om dit tot een beetje voor 6 vanavond. Isabella, my brothers, volgende met Let Your Love Flow. En dan my boodskap ons deur te sier, het al hoordes deurgekom vir optie 1 en optie 2. Ons gaan nou een beetje luister na die 2 snitte. Wat se optie kies jy? Het gaan rondom die sanger vandag. Wat is jou gunsteling? So bly ingeskakel.

Wat zin kies jij? Optie 1 of optie nummer 2 van Delta Dawn vandaag? Hier is Alan Jackson. Terwijl jij denkt over Living on Love.

0: Hier is optie 2. Wat sien kies jy? Optie 1 of optie 2? Laat weet vir my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Is Brooks en Dunn met Boots Scoot Boogie. Dis nou tyd vir daai uitkloptreffer van ons waarvoor jy gestem het. Ek het jou optie 1 en optie 2 gespeel. En vandag was het Delta Dawn gewees, wat deur twee kunstenaars gedoen was. Twee ikoniese country kunstenaars natuurlijk. Helen Reddy was optie nummer 1 gewees en Tanya Tucker was dan optie nummer 2. En die wensnit was dan...
1: Luister online op www.luisterfm.co

net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Luyskyf met die kuif.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

jij rondom mij en tranen vier jij af voor mij. Vieren storm jij door mij. Papieren is de man van mij.

Hey Tommy, kom ons vatenbikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vatenbikkie, vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraakt, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En in die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorstoel. Je kan niet stop, daar staan en roep. En op Skolly zal jou bederven.

dat is vol. Je gebruikt mijn moves en vraagt niet eerst permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobbejaanski. Tien McNally.

Romeo, my Juliet. In een groot wereld was ons perfect. Nou dans hier, alleen op die ritme. Klop, mijn boss klop, saam met die lichte hart. Seer cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op zoek naar die manen. My Juliet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

beschrijf ik dit? Hoe bij ik van jou hou? Ik kan niet, maar ik zeer het mee te zoen. Die enigste manier.

was liefde eerste leen geweest. Met tijd heeft het mij zeer gemaakt. Die toekomst was een vaag illusie.